genoeg het want zo'n show ik het. Toen steek de leeg geloof, ging hij met zo'n. Dat weet mijn hart was gaan, dat weet mijn broersen werd. Krop weer een engel zingt, zo komt me voor. Want er ook nog de eerste verzoenlijkheid, want hier in leeg geloof.

0: haar zijn roze marschel. Af aan mijn lochte oude weer aieren. Ons zit een lange kuchen met saffieren. Und sie sagt nur, gestatten Sie, ich bin Herr Minewurm, die Frauenmörderin. Ich schlag herum,
1: sie schlägt herum,
0: benachten Sturm,
1: benachten Sturm.

Mijn poot zat leemdesisme. Mijn poot zat leemdesisme. Mijn poot zat leemdesisme. Lieve, mijn poot zat leemdesisme. Praat!